0: Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. Drie hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moest 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

reden.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een oost-west-verbinding voor wandelaars en fietsers. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Kassikum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. De avondvierdaagse van Kassikum is gered. Door een tekort aan vrijwilligers dreigde het wandelevenement na 65 jaar te verdwijnen. Inmiddels heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers gemeld die de organisatie overneemt. De huidige organisatie zorgt voor een goede overdracht. Daardoor kan de avondvierdaagse begin juni volgend jaar gewoon weer worden gehouden. Aan het wandelevenement doen jaarlijks ongeveer 1600 kinderen mee. Een 30-jarige asielzoeker is door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een 13-jarig meisje op het Bolwerk in Alkmaar. Ook moet hij haar 12.000 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank vond verkrachting voldoende bewezen na onder andere DNA-onderzoek. De man toonde geen spijt en weigerde mee te werken aan een gedragskundig onderzoek. De zaak leidde vorige week tot veel politieke ophef in Alkmaar en een spoeddebat. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: uitgaansagenda.
1: In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 augustus barst het feest los in het dorpshart van Castricum met de 5e editie van het Castricums Smaakmakersfestival. Dit populaire festival belooft een heerlijke mix van muziek, theater en culinaire hoogstandjes van de lokale horeca.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend. Hey!

0: @velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Wakey, wakey.
6: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
7: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
8: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
9: Oeh, oeh, oeh, oeh.
10: Kees, ben je daar?
11: Ja? Ja?
6: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem er eens contact met ons op.
12: Hallo.
6: Redactie@rtv80.nl.
8: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
6: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
10: En doen we het stil op de radio. Apart.
8: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorst-Denberg en Loenersloot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Een vrouw is dinsdagavond bij het pontje van Hakersloot in het water gevallen. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeval af. De politie is met de pont naar de vrouw toegevaren en hebben haar met een reddingsboei naar de kant getrokken. Ze kon zelfstandig de trap aan de kade opklimmen, maar bleek daarna wel onderkoeld te zijn. Ambulancepersoneel heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis. Het gerechtshof heeft 2 leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overval onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. 2 andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. Een automobilist moest maandagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te snel een snelheidscontrole op de A9 passeerde. De man reed vanuit Alkmaar met een gecorrigeerde snelheid van 186 km per uur op het stuk snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. De officier van justitie zal de hoogte van zijn boete bepalen en of hij zijn rijbewijs op korte termijn terugkrijgt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
5: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
4: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
6: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
4: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat het vast op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 10 minuten vertraging. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Loenersloot een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes heb je 10 minuten vertraging. Het komt door de wegwerkzaamheden. En op de N99 Den Oever richting Den Helder, tussen de aansluiting met de N240 en de afrit Anna Paulowna, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarbij vermoedelijk niet goed heeft opgelet. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Kastricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met dashcam of camerabeelden op zich te melden. De Alkmaarse voetbalclub AZ neemt afscheid van Sven Meinands. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap naar landskampioen PSV en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Meinands speelde 3,5 jaar voor AZ en kwam tot 155 officiële wedstrijden. Hij scoorde 42 keer en leverde tientallen assists aan zijn teamgenoten. Hij noemt de bekerwinst met AZ het mooiste moment uit zijn tijd in Alkmaar en bedankt de supporters voor hun steun. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Maar raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
2: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord 5 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een half uur op onthoud. En tot slot op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Bij Loenersloot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: het niets. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio. Te beginnen op de N99, Den Oever richting Den Helder. Tussen de aansluiting met de N240 en Den Helder heb je nu 10 minuten vertraging. En op de N201, Hilversum richting Uithoorn, bij Loenersloot, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Het conflict over de strandhuisjes op het strand van Castricum ligt opnieuw bij de rechter. De vereniging van strandhuiseigenaren vindt dat exploitanten zich niet houden aan eerder gemaakte afspraken over renovaties en de verkoop van strandhuisjes. De exploitanten spreken dat tegen en noemen de rechtszaak onnodig. De voorzieningenrechter doet donderdag uitspraak in een kort geding. Burgemeester Maarten Poorter heeft een woning aan de Moerassandoorn in Broek op Langedijk voor 6 maanden gesloten na een drugsfonds. Dit kan hij doen als er sprake is van een hennepkwekerij of drugslaboratorium. Mogelijk houdt de sluiting verband met een hoogoplopend conflict begin juni. Toen kwam de politie gekleed in kogelwerende vesten naar de straat en deed de huiszoeking. De woning is verzegeld en blijft een half jaar dicht. Een vrouw is dinsdagavond bij het pontje van Akersloot in het water gevallen. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeval af. De politie is met de pont naar de vrouw toegevaren en hebben haar met een reddingsboei naar de kant getrokken. Ze kon zelfstandig de trap aan de kade opklimmen, maar bleek daarna wel onderkoeld te zijn. Ambulancepersoneel heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Castricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Voor de kust en Duinstreek.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Velsen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Café Welgelegen in Broek op Lange Dijk wordt nog deze zomer gesloopt. De gemeente Dijk en Waard grijpt in omdat het leegstaande pand steeds vaker doelwit is van vernielingen en ongewenst bezoek. Op de locatie moeten later onder meer een fietstunnel en parkeerplaatsen komen met de nieuwe inrichting van de omgeving. De voorbereidende werkzaamheden starten nog deze maand. Bergen uit Geest, Castricum en Eilo hebben belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat daarbij om thema's als de organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal er ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de Boeggemeente. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarbij vermoedelijk niet goed heeft opgelet. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met de dashcam of camerabeelden op zich te melden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaargemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

half uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van een rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming in de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Café Welgelegen in Broek op Langedijk wordt deze zomer nog gesloopt. De gemeente Dijk en Baard grijpt in omdat het leegstaande pand steeds vaker doelwit is van vernielingen en ongewenst bezoek. Op de locatie moeten later onder meer een fietstunnel en parkeerplaatsen komen met een nieuwe inrichting van de omgeving. De voorbereidende werkzaamheden starten nog deze maand. Het conflict over de strandhuisjes op het strand van Castricum ligt opnieuw bij de rechter. Een vereniging van strandhuiseigenaren vindt dat de exploitanten zich niet houden aan eerder gemaakte afspraken over renovaties en de verkoop van de strandhuisjes. De exploitanten spreken dat tegen en noemen de rechtszaak onnodig. De voorzieningenrechter doet donderdag uitspraak in het kort geding. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarmee vermoedelijk niet goed oplette. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. En door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A7 Heerenveen richting Hoorn, tussen Brezandijk en Den Oever 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van een rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft erover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming in de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Café Welgelegen in Broek op Lange Dijk wordt deze zomer nog gesloopt. De gemeente Dijk en Baard grijpt in omdat het leegstaande pand steeds vaker doelwit is van vernielingen en ongewenst bezoek. Op de locatie moeten later onder meer een fietstunnel en parkeerplaatsen komen met een nieuwe inrichting van de omgeving. De voorbereidende werkzaamheden starten nog deze maand. Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo hebben hun belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat erbij om thema's als organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de Boeggemeente. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep in de zogenoemde Heilose kloostermoord in november. De 53-jarige man werd eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een collega. De rechtbank veroordeelde hem voor het in stukken zagen van het lichaam. Hij reed ermee naar Duitsland en begroef het daar. In aanloop naar de zaak zijn opnieuw getuigen gehoord over gereedschap en schoonmaakmiddelen die de verdachte op de dag van de moord heeft gekocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Maandagsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een grote

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alkmaar heeft zijn handtekening gezet onder het plan voor een nieuw sportpaleis. Dat gebeurde woensdag. Het plan lag afgelopen weken ter inzage. Zo konden omwonenden en andere betrokkenen nog bezwaar maken tegen de bouw van het sportpaleis. Er zijn geen bezwaren ingediend, laat de gemeente nu weten. Daarmee is de gunning definitief en kunnen verdere voorbereidingen getroffen worden om het sportpaleis mogelijk te maken. Een Alkmaarder die is veroordeeld voor een steekpartij blijft mogelijk langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie dringt aan op een verlenging van zijn TBS. De man werd in 2016 veroordeeld voor een dodelijk steekincident in Alkmaar en zou nu vrij kunnen komen. Maar zijn behandelaars denken dat daar nog te veel risico's aan vastzitten. De man leidt aan psychoses en is op zulke momenten niet toerekeningsvatbaar. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Burgemeester Maarten Poorter heeft een woning aan de Moerassandoorn in Oud-Karspel voor 6 maanden gesloten na een drugsvondst. Dat kan hij doen als er sprake is van een hennepkwekerij of een drugslaboratorium. Mogelijk houdt de sluiting verband met een hoogoplopend conflict begin juni. Toen kwam de politie gekleed in kogelwerende vesten naar de straat en deed de huiszoeking. De woning is verzegeld en blijft een half jaar dicht. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80. Uitgaansagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel. Waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

lachen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Nadervesting en knooppunt Eemnes, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes een file van 6 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van een rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming in de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Café Welgelegen in Broek op Langedijk wordt deze zomer nog gesloopt. De gemeente Dijk en Baard grijpt in omdat het leegstaande pand steeds vaker doelwit is van vernielingen en ongewenst bezoek. Op de locatie moeten later onder meer een fietstunnel en parkeerplaatsen komen met een nieuwe inrichting van de omgeving. De voorbereidende werkzaamheden starten nog deze maand. Het conflict over de strandhuisjes op het strand van Castricum ligt opnieuw bij de rechter. Een vereniging van strandhuiseigenaren vindt dat de exploitanten zich niet houden aan eerder gemaakte afspraken over renovaties en de verkoop van de strandhuisjes. De exploitanten spreken dat tegen en noemen de rechtszaak onnodig. De voorzieningenrechter doet donderdag uitspraak in het kort geding. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarmee vermoedelijk niet goed oplette. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden en staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorle. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat het vast op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij knooppunt Eemnes is de vertraging 10 minuten. Er is daar 1 rijstrook dicht. De andere kant op is de weg helemaal dicht. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij knooppunt De Hoek 10 minuten oponthoud door een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. En de A10 die is nu even helemaal dicht bij Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan door een ongeluk. Richting de Koentunnel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Amak-horloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Wiki, wiki.
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Naar de Vesting en Knooppunt Eemnes 8 kilometer file. De verdraging is 10 minuten. En op de A10 de Ring van Amsterdam op de Ring Noord tussen Landsmeer en de Koentunnel 20 minuten verdraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht richting Den Haag. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is de verdraging ook 10 minuten en dat komt door de afgesloten A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alkmaar heeft zijn handtekening gezet onder het plan voor een nieuw sportpaleis. Dat gebeurde woensdag. Het plan lag afgelopen weken te inzage. Zo konden omwonenden en andere betrokkenen nog bezwaar maken tegen de bouw van het sportpaleis. Er zijn geen bezwaren ingediend, laat de gemeente nu weten. Daarmee is de gunning definitief en kunnen verdere voorbereidingen getroffen worden om het sportpaleis mogelijk te maken. Het cameratoezicht in de Bannerwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo hebben hun belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat erbij om thema's als organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de boergemeente. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep in de zogenoemde heilloze kloostermoord in november. De 53-jarige man werd eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een collega. De rechtbank veroordeelde hem voor het in stukken zagen van het lichaam. Hij reed ermee naar Duitsland en begroef het daar. In aanloop naar de zaak zijn opnieuw getuigen gehoord over gereedschap en schoonmaakmiddelen die de verdachte op de dag van de moord heeft gekocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat bij Utrecht Centrum een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Almere Haven een kwartier vertraging. En op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Opus met de plaat Life is Life hier op Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Welkom. Het is donderdagmiddag 9 juli geworden van het jaar 2026. Dit is de Good Afternoon Show. We zijn tot en met 6 uur bij je. Met nieuwe muziek van Bruno Mars en Break My Soul.

Altijd leuk als in het programma even voorbij komt. Je hoorde I Knew Where Your Trouble van Taylor Swift. We gaan nu een cover draaien op het origineel van Conte Partiro. En dit is de Time to Say Goodbye versie. En die is van André Bocelli in samenwerking met Sarah Brightman.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

gaan waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

Als de dag van toen, ja, dat weten we allemaal nog wel, hè. Tijd voor een nummertje van Robert Palmer. En hij probeert in dit nummer achter de geheimen van zijn raadselachtige relatie te komen. Wat dat allemaal betekent, ga je nu horen. Hier is Looking for the Clues.

Ice Klaus, leuk recent plaatje om even te draaien. We zijn natuurlijk Zomerradio 80 en betekent dat er ook zomerse platen op deze shows voorbij komen. Want de zomer die komt er weer een beetje aan. Dit weekend hoge temperaturen. Nu hoor je Shakira met Whenever, Whenever.

0: wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A1 is het extra druk op de omleidingsroute, de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en Huizen nu een kwartier vertraging. Op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarseveen ruim 10 minuten. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N514 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alkmaar heeft zijn handtekening gezet onder het plan voor een nieuw sportpaleis. Dat gebeurde woensdag. Het plan lag afgelopen weken ter inzage. Zo konden omwonenden en andere betrokkenen nog bezwaar maken tegen de bouw van het sportpaleis. Er zijn geen bezwaren ingediend, laat de gemeente nu weten. Daarmee is de gunning definitief en kunnen verdere voorbereidingen getroffen worden om het sportpaleis mogelijk te maken. Een Alkmaarder die is veroordeeld voor een steekpartij blijft mogelijk langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie dringt aan op een verlenging van zijn TBS. De man werd in 2016 veroordeeld voor een dodelijk steekincident in Alkmaar en zou nu vrij kunnen komen. Maar zijn behandelaars denken dat daar nog te veel risico's aan vastzitten. De man leidt aan psychoses en is op zulke momenten niet toerekeningsvatbaar. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Burgemeester Maarten Poorter heeft een woning aan de Moerassandoorn in Oud-Karspel voor 6 maanden gesloten na een drugsvondst. Dat kan hij doen als er sprake is van een hennepkwekerij of een drugslaboratorium. Mogelijk houdt de sluiting verband met een hoogoplopend conflict begin juni. Toen kwam de politie gekleed in kogelwerende vesten naar de straat en deed de huiszoeking. De woning is verzegeld en blijft een half jaar dicht. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied. Dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Colette Adams en The Rhythm of Life. Leuk plaatje. We gaan nu luisteren naar Jesse McCartney en The Beautiful Soul. Hier op Radio 80 voor de kust en Duistreek.

Gavin DeGraw en Fire. We gaan zo meteen naar het nieuws toe in de reclames van 5 uur. Maar niet getreurd, daarna ben ik weer bij terug met de 2 uur van de Good Afternoon Show.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank gelooft wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat tussen Bilthoven en Eemnes 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarseveen 10 minuten oponthoud. En op de N307 Kampenhoorn bij Enkhuizen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Robin.

Het echtpaar Sissy Womack en Linda Cook. En ze maakten samen het duo Womack en Womack. En ze waren vooral actief in de soul en de rhythm and blues. En ze hebben onder andere het plaatje Life is Just a Ballgame gemaakt. Welkom terug, dit is het tweede uur van de Good Afternoon Show. Ja mensen, ik heb nog zoveel voor je klaarstaan. Lekkere muziek, informatie uit de regio. Kortom, het komt allemaal weer goed. Met nu eentje van Justin de Wild.

0: live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Huizen 20 minuten vertraging. Op de N201 uit Horen-Hilversum tussen Vinkeveen en Loenen sta je een half uur in de file. En ook op de N201, maar dan de andere kant op tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van een rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft erover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming in de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Het cameratoezicht in de Bannenwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannenwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Het conflict over de strandhuisjes op het strand van Castricum ligt opnieuw bij de rechter. Een vereniging van strandhuiseigenaren vindt dat de exploitanten zich niet houden aan eerder gemaakte afspraken over renovaties en de verkoop van de strandhuisjes. De exploitanten spreken dat tegen en noemen de rechtszaak onnodig. De voorzieningenrechter doet donderdag uitspraak in het kort geding. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarmee vermoedelijk niet goed oplette. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

laatste van Get On Your Feet hier op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Vanuit Studio Zuiderduin zijn we te beluisteren. We gaan nu luisteren naar Beyoncé en Irreplaceable.

Een liedje waarin de draak wordt gestoken met cliché one-liners van zelfbenoemde hulpexperts en mental coaches. Dat is een toch wel behoorlijke plaat van Will Powers. Kissing with the Confidence hoorde je uit 1983 oorspronkelijk. Maar de plaat is uitgegeven in 1987. We gaan nu luisteren naar Harry Styles en American Girls.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag. 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De afsluiting van de A1 leidt tot een lange file op de omleidingsroute op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Almere Haven is de vertraging 3 kwartier. Er is ook nog een ongeluk gebeurd op die omleidingsroute. Op de N201 uit Hoorn-Hilversum heel veel vertraging tussen Vinkeveen en Loenen. Je staat daar ongeveer 50 minuten in de file. De andere kant op tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot ook nog een half uur vertraging door een aanrijding. En op de N307 Kampenhoorn bij Boven Karspel is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: De lente zit in de lucht, dus stem af op Radio 80.
4: En dan nu, de donderdagdate met Frank Ruiter. Met gezondheidsnieuws, interview.

0: Lakeside en Fantastic Voyage. Hey, je bent er.
1: Dag,
0: je bent er. Gevonden.
1: De Donderdag Date.
0: Dit is de Donderdag Date, oftewel Gezondheidsnieuwsradio. Met vandaag als gasten psycholoog Joke de Wulf. Gezondheidsjournalist Pim Christiaans. We spreken met de kenner van de traditionele Chinese voedingsleer Jutta Kuller. En met orthomoleculair therapeut Wouter de Jong. Hoe werk je zware metalen uit je lichaam? Dat is zijn onderwerp. En tussendoor hoor je gezondheidsnieuws. En de muziek die we draaien is zo'n beetje feel-good muziek. Zoals die van Lakeside net. Dus ga er lekker voor zitten.
2: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: En geniet van de muziek en van de interviews en steek er wat van op. Hier is Starpoint. And it's so delicious.
3: De Donderdag Date met Frank Ruiters.

0: Wat moet ik zeggen? Ik weet het niet.
1: Jouw date op de donderdag. Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
2: Dit is de Donderdag Date met gezondheidsnieuws.
0: Ja, dat hoor je tussendoor.
3: Gezondheidsnieuws.
0: Appelazijn lijkt een positief effect te hebben op de bloedsuikerspiegel bij mensen met diabetes type 2. Een overzichtsstudie van 7 wetenschappelijke onderzoeken laat zien dat zowel de nuchtere bloedsuikerspiegel als het HbA1c-gehalte, een maat voor de bloedsuiker over langere tijd, omlaag gaan door appelazijn. Hoe meer appelazijn iemand per dag inneemt, hoe groter de daling van de bloedsuikerspiegel. Onderzoekers zagen dat elke milliliter appelazijn per dag de nuchtere bloedsuikerspiegel met 1,25 milligram per deciliter verlaagt. Met de grootste effecten bij een dagelijkse inname van meer dan 10 milliliter. Dat kan komen doordat appelazijn de opname van glucose in spieren en lever verbetert en de maaglediging vertraagt, waardoor suikers langzamer in het bloed komen. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, is er nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van appelazijn op de insulinegevoeligheid. Bovendien zijn de meeste studies uitgevoerd in Azië, waardoor het niet zeker is of deze resultaten ook voor iedereen gelden. Verder onderzoek is nodig om de precieze werking en de optimale dosering van appelazijn vast te kunnen stellen. Straks hier bij de Donderdag Date, Joke de Wulf, psycholoog, over de hartritmevariabiliteit. Hoe kan je deze beïnvloeden? En die moet je wat hoger hebben.

0: liedje meezingen. Door de Casey and the Sunshine Band.
1: Risk from injury from a fall or car crash increases as we age. But getting older doesn't have to mean giving up on the activities you love. Take simple steps to avoid injuries, like doing activities that improve strength and balance. Get yearly eye and wellness exams, and talk to your doctor or pharmacist about the medicines you take. Also, tell your doctor if you've fallen or worry about falling. Learn more about aging without injury at cdc.gov/stillgoingstrong.
2: Psycholoog Joke de Wulf. Hallo, Joke.
3: Hallo, dag Frank.
2: Goed je te spreken.
3: Ja, leuk.
2: De laatste tijd hoor je veel over hartritme en variabiliteit of hartcoherentie. En dat het ook heel veel te maken heeft met hoe regenererend slaap is. Kun je daar wat meer informatie over geven? En met name natuurlijk, dit getal moet hoog zijn. Hoe kun je dat nou beïnvloeden?
3: Ja, wel, hartcoherentie heeft eigenlijk te maken met de verbinding tussen je hersenen en je longen, je hart en je hersenen. He, die driehoek die gemaakt wordt, via je ademhaling ga je je hartslag gaan beïnvloeden. En naarmate je hartslag sneller of trager slaat, worden ook je hersenen minder of meer geactiveerd. He. Dus meer concreet houdt dat in dat als je gaat inademen, je hartslag een fractie van een milliseconde sneller slaat. En jouw hersenen eigenlijk een signaal krijgen, tijd voor actie. En als je gaat uitademen, dan gaat je hartslag een fractie van een milliseconde trager slaan. En dan krijgen je hersenen eigenlijk de boodschap van het is veilig, je mag ontspannen. Hè. En als we goed willen slapen, dan is het natuurlijk belangrijk dat we ons veilig en ontspannen voelen. Hè. Want onder stress en als we in actiemodus zijn, dan gaan we niet slapen. Want dan ben je actief of dan wil je lichaam. En je geest willen dan graag actief zijn. En via die hartcoherentie oefeningen kan je dus ga je ademen volgens een bepaald ritme. En ga je daarmee je hartslag gaan beïnvloeden, zou je kunnen zeggen. Het is nu heel kort door de bocht uitgelegd. Maar je gaat eigenlijk je hartslag daarmee gaan beïnvloeden. En meer bepaald de hartritme variabiliteit. Wat eigenlijk de ruimte is tussen twee hartslagen in. Die ga je gaan beïnvloeden en dat heeft dan een invloed op jouw zenuwstelsel, jouw autonome zenuwstelsel, centrale zenuwstelsel, die dan tot rust komt, waardoor dat je dan beter kan slapen. Dat is eigenlijk het verband dat er is tussen de ademhaling, de hartcoherentie en de kwaliteit van jouw slaap.
2: Ja. En houdt die oefening dan in dat je je ademhaling flink vertraagt, dus heel langzaam inademt, heel langzaam uitademt, zoiets?
3: Ja, je gaat eigenlijk vooral gaan focussen op die uitademing. Als je tot rust wil komen, als je je zenuwstelsel tot rust wil brengen, dan is het heel belangrijk om te focussen op uitademing. Want inademen, dat doen we allemaal sowieso. Daar hoeven we niet bij na te denken. Ook als we onder stress staan, dan gaan we eigenlijk vooral gaan inademen. Of als we in actie zijn, dan gaan we vooral heel goed inademen. Maar het uitademen doen we soms te weinig en vergeten we niet helemaal, want dat kan uiteraard niet. Maar we doen het eigenlijk te oppervlakkig. Hè? Terwijl dan net als je je zenuwstelsel tot rust wil brengen, dan is het net belangrijk om heel goed uit te ademen. Hè? En je kan eigenlijk vergelijken met uitademen is loslaten, terwijl inademen, dan adem je echt weer levensenergie in. Hè? Dus dat heeft daarmee te maken, je gaat ademen volgens een bepaald ritme. Je kan gelijke tellen ademen. Hè. Sommige mensen beginnen met 4-4. 4-4 tellen in, 4 tellen uit. Of 5 tellen in, 5 tellen uit. En dan varieer je naar 4 tellen in, 6 tellen uit. Dus dan ga je al langer uitademen dan dat je inademt om dus die rust in jouw lichaam te gaan initiëren. Maar het beste werkt het doordat je eigenlijk met een biofeedback systeem je hartslag ook effectief of je hartritme variabiliteit ook effectief gaat meten. En dus dat is een toestelletje dat je verbindt met de computer aan de ene kant en met je oor aan de andere kant. En je gaat ademen volgens een bepaald ritme dat aangegeven wordt met de adembegeleider, door een adembegeleider. Dat ritme van ademhalen ga je volgen en zo breng je eigenlijk je hart in een coherente staat en gaat je lichaam daardoor tot rust komen.
2: Ja, ik heb trouwens zelf zo'n ring die dat allemaal meet.
3: Ja.
2: Ook de HRV, ook je hartslag en met name dus is het belangrijk dat die in rust zo laag mogelijk is, hè, tijdens de slaap. En het getal van de HRV, de hartritmevariabiliteit, zo hoog mogelijk.
3: Ja, dus de bedoeling is, het is een beetje een paradoxale uitleg. In die zin dat hoe hoger je hartritme variabiliteit is, dus hoe hoger eigenlijk de variatie is tussen twee hartslagen, zou je kunnen zeggen, hoe beter, hoe meer. Eigenlijk is het een beetje, en dat klinkt wat paradoxaal, hè, omdat je zou denken van ja, is het net niet goed als er een heel monotoon verloop is in uw hartslag? Is dat niet het teken van rust? Want het is eigenlijk net omgekeerd. Hè? Als er een heel monotoon verloop is in jouw hartslag, ja, dat is eigenlijk geen goed teken. Want dat wil zeggen dat er eigenlijk nog weinig energie in jouw hart zit. Hè? Dus dat is iets wat we zien bijvoorbeeld bij mensen die op het einde van hun leven zijn, hè, net vlak voordat ze overlijden, wordt die hartslag eigenlijk heel monotoon. Dus dat is geen goed teken. Mm-hmm. Dus we willen eigenlijk net dat die hartritme variabiliteit inderdaad zo hoog mogelijk is. En dat kunnen we bereiken door die bepaalde staat van ademhaling. Nu natuurlijk, het is wel belangrijk om te weten, hè, als je in een hartcoherente staat bent, dan heb je een ademhalingsfrequentie van ongeveer 6 ademhalingen per minuut, hè, gemiddeld. Je kan dat ook. Je hoeft daarvoor ook geen toestelletje te hebben, een ring of iets anders, of dat biofeedback systeem. Je kan dat eigenlijk ook gewoon door een blad papier te nemen en dan eigenlijk met een pen je ademhalingsritme te volgen. Hè, doordat je, als je inademt, ga je met je pen naar omhoog. Als je uitademt, ga je met je pen naar beneden. En je ademt eigenlijk heel rustig. En dan tel je de topjes van de figuur op het einde. Je zet je timer op 3 minuten. En na 3 minuten tel je je topjes. En dan deel je dat door 3. En zo weet je hoeveel ademhalingen je hebt per minuut. En als je in een hartcoherente staat bent, dan kom je aan een gemiddelde van 6 ademhalingen per minuut. Nu, dat kan bij de 1 kan dat 5 zijn, 6 zijn, 7 zijn. Dat kan wel variëren. Maar natuurlijk, dat is geen natuurlijke staat om de hele dag in te vertoeven. Dat is echt een staat van tot rust komen. Want als we in een gewone actiemodus zijn, gewoon dagelijks in activiteit zijn, dan hebben we een normale ademhalingsfrequentie van tussen de 12 en de 15 per minuut.
2: Oké. En trouwens, er zijn toch meer factoren van invloed op dat HRV, je hartcoherentie, zoals: heb je wel of niet vlak voordat je gaat slapen nog een maaltijd gegeten? Heb je wel of geen alcohol gedronken?
3: Ja, omdat dat natuurlijk allemaal dingen zijn die het stressniveau in jouw lichaam wel naar omhoog halen. Ja, alles wat dat we eten, wat dat we drinken, hè, daarvan weten we van ja, dat is eigenlijk een vreemde stof die binnenkomt. En ons lichaam gaat daar in eerste instantie wel even gaan checken, is dat hier oké? Hè? Dus je lichaam komt eigenlijk in actiemodus, het immuniteitssysteem komt op gang enzovoort. En daardoor, je lichaam is actief, gaat dat gaat inderdaad ook die hartritmevariabiliteit wel beïnvloeden.
2: Ja, en dat is belangrijk voor herstel. Dus dat hoge getal van die HRV geeft volgens mij je lichaam ook meer herstel. Dat hart dus flexibiliteit.
3: Ja, daar moet ik jou eventjes, daar moet ik jou het antwoord wel in schuldig blijven. Dat is zo tot op de, tot echt in detail, ja. Weet ik het niet, hoe dat het precies werkt. Ik gebruik het vooral bij slaap, hè, mensen die slecht slapen, om die met die ademhalingsoefeningen en het biofeedback systeem een rustige ademhaling aan te leren, zodat ze beter kunnen slapen, omdat uit wetenschappelijk onderzoek wel blijkt dat als je die oefeningen doet 10 minuten voordat je in bed kruipt of gaat slapen, dat het echt voor een betere slaapkwaliteit zorgt.
2: Ja, belangrijk. Joke, hartelijk bedankt voor deze informatie.
3: Dat is heel graag gedaan.

liedje van George Benson, dit keer gezongen door G. Lawrence, met heel veel instrumentaal erbij. Feel Like Making Love. Straks hier Pim Christiaans, eerst met het gezondheidsnieuws van Orto. En dan gaat hij vertellen over de effecten van creatine. Eerst een stukje van deze, dit is Dayton. En The Sound of Music.

0: Dit zijn de headlines van Orto.nl.
1: Dit is Pim Christiaans.
2: In het eerste nummer van Orto van 2025 brengen we weer veel nieuws en achtergronden over voeding en supplementen. En ik wil er graag drie onderwerpen uitlichten. Het eerste onderwerp is psychobiotica. Dat is een klasse van probiotica, micro-organismen voor de darmen, met gunstige effecten op de psyche, op de mentale gezondheid. Dat de darmen en de hersenen met elkaar communiceren, ja, dat wisten we al. Maar dat we geestelijke problemen kunnen aanpakken met specifieke bacteriestammen die normaal gesproken in de darmen huizen, dat is nieuw. Het onderzoek naar deze aanpak staat dan ook nog in de kinderschoenen, maar de eerste resultaten zijn wel erg veelbelovend. Bij zaken als depressie, burn-out, maar ook bij autisme, ADHD en zelfs bij de ziekte van Alzheimer en Parkinson worden opvallende effecten gezien van behandeling met specifieke bacteriestammen. Verder brengen we deel 3 van onze serie Gezond in een giftige wereld. Ja, die serie gaat over het feit dat we onvermijdelijk milieuvervuilende stoffen binnenkrijgen. En hoe kunnen we ons nu daar van binnenuit tegen beschermen? In dit derde deel gaan we in op zware metalen. Denk aan cadmium, lood en kwik die zich onder andere in de hersenen kunnen opstapelen en ja, gewoon giftig zijn. Gelukkig is het mogelijk om deze metalen deels te verwijderen uit het lichaam met behulp van supplementen. Een tipje van de sluier: bepaalde soorten voedingsvezels blijken zware metalen goed te kunnen binden, waarna ze worden uitgescheiden via de ontlasting. Nou, tenslotte, last but not least, PEA. Dat staat voor, let op, palmito-elitanolamide. Maar laten we dus maar gewoon PEA noemen. Dat is een heel interessant stofje dat we zelf in ons lichaam aanmaken als reactie op weefselschade. Als het wordt aangemaakt, dan heeft het een soort dempende werking op ontstekingsprocessen en pijn. En PEA is ook als supplement verkrijgbaar en is aangetoond dat het veilig is om in te nemen. En het blijkt een hele effectieve ontstekingsremmer en pijnstiller te zijn. En het mooie van deze natuurlijke pijnstiller is dat je er niet verslaafd aan kunt raken en dat het geen andere nadelige bijwerkingen heeft. Dit en natuurlijk veel meer in de nieuwe Orto.

0: Dit is Pim Christiaans.
1: Hallo.
2: Leuk om hier te zijn. Hier.
1: Ja, ik vind het fijn dat je er bent, want vanavond belicht jij creatine. Neem het zelf ook als poedertje in een soort shake.
2: Ja.
1: Omdat ik weet dat het natuurlijk in het kader van krachttraining heel belangrijk is. Hè? Het geeft net iets meer doorzettingsvermogen. Je kan net even langer doorgaan als je reps maakt.
2: Klopt. Ja, het is eigenlijk daar is creatine het meest bekend van. Hè? Dat het eigenlijk in je cellen een beetje een soort de energievoorraad oplaat, om het simpel uit te leggen. En dan vooral bij explosieve inspanningen raakt dat type energie snel uitgeput. En als je dan creatine inneemt, dan kun je bijvoorbeeld in plaats van 10 herhalingen met een gewicht, kun je er net nog die 11e en net die 12e uitpersen. En daarom is het ook een hele interessante stof voor topsporters die met explosieve bewegingen werken. Sprinters en zo, hordellopers. Dan kan dat het verschil tussen zilver en goud uitmaken, zeg maar. Als je dan goed je creatine op voorraad hebt.
1: Ja, dat is nogal belangrijk. En die effecten zijn ook aangetoond, maar het doet veel meer dan dat. Het is veel meer dan alleen maar een sportsupplement interessant voor krachttraining en duursporters.
2: Ja, zeker. Ja, kijk, dat qua kracht voor je spieren, dat kun je echt als bewezen beschouwen. Hè. Dat wordt algemeen, dat werkt gewoon. Dus daarom is het ook zo heel populair onder sporters. Maar wat je ziet, is kijk, creatine, als je dat inneemt en als je dat slikt, dan komt dat in je cellen terecht. En daar is het dan in staat om de cellulaire energie. Het werkt als een soort opladen van je batterijtjes in je cellen. Maar dus voor alle organen die heel veel energie gebruiken, daar is dat belangrijk voor. Dus bijvoorbeeld je spieren tijdens het sporten. Maar welk orgaan gebruikt ook ontzettend veel energie? Dat zijn de hersenen. En in de laatste jaren wordt steeds duidelijker, en er is steeds meer onderzoek naar dat het ook aantoont, is dat creatine ook heel goed voor je hersenen kan zijn. Creatine maak je een klein beetje in de hersenen zelf ook aan. Zo belangrijk vinden die hersenen dat. En je krijgt creatine ook van nature binnen via voeding. Hè. Het zit vooral in vlees en vis. Mm-hmm. En je maakt het een beetje in je lever aan. Maar wat nou blijkt is dat bijvoorbeeld als jij wat ouder bent of als je vegetariër bent en je eet weinig vlees en vis, of je hebt veel last van bijvoorbeeld korte nachten, nachtdiensten draaien, dat soort zaken, dan hebben die groepen mensen hebben eigenlijk vaak een creatine tekort, maar dan ook in de hersenen.
1: Ja.
2: Dus je hebt nu allerlei interessante studies. Bijvoorbeeld moeten studenten 24 uur wakker blijven. En dan moeten ze allerlei testjes doen. En worden de hersenscans gemaakt. En dat is nou recent een leuke studie op deze manier gedaan. En dan zie je dat als die mensen dan één keer 20 gram ongeveer of 25 gram creatine hebben ingenomen, dat ze dan gedurende 8 à 9 uur beter blijven presteren op cognitieve testen. En dat je ook ziet dat de energiestofwisseling van de hersenen beter op peil blijft. Heel interessant.
1: 25 gram, dat zijn wel heel wat scheppen. Hè? Want je hebt ook een schep is denk ik 5 gram.
2: Ja, klopt. Ja, wat je hebt er zijn allerlei verhalen en allerlei tegenstrijdige berichten. Hè. Je hebt ook mensen die zeggen, jij moet 20 gram per keer nemen. Zo moet je een soort oplaadfase. En dan kun je daarna, na een week of zo, kun je dan met een onderhoudsdosis van 5 gram per dag volstaan. Maar inmiddels, ik heb een grote review erover gelezen, hebben ze het allemaal met elkaar vergeleken. En

0: goede proteïne shake. Dat doe ik meestal. Nee, ik neem ook altijd elke ochtend een beetje proteïne. En, dan doe ik er zo'n schepje, maatschepje creatine bij.
1: Ja, heel makkelijk. En je hoeft het helemaal niet af te wisselen. Dat je het roleert en een tijdje niet inneemt. Dat dacht men eerst.
0: Het is ook helemaal niet die verhalen dat het schadelijk zou kunnen zijn voor de nieren. Klopt niet. Nee. Verhalen dat je er als man kaal van wordt, dat klopt allemaal niet. Het is een hele veilige stof. Wat ook interessant is, ik doe zelf een paar keer per week aan een contactsport. Krav Maga in dit geval. Ja. En dan kun je wel eens een klap tegen je hoofd krijgen. Nu zijn er een aantal studies gedaan, ook met dierstudies, maar ook met mensen. Dan blijkt dat als je een hersenschudding hebt of een tik tegen je hoofd, dan daalt meteen het creatinegehalte in de hersencellen. Waarschijnlijk omdat het als een compensatie is, omdat het meteen wordt gebruikt om energie op te wekken om die schade te herstellen. Nu zijn er allerlei aanwijzingen dat als je dus creatine dan slikt, dat dan de gevolgen van zo'n hersenschudding of zo'n klap op het hoofd, dat die dan veel milder zijn. Hmm. Dus het is ook interessant voor überhaupt als je een hersenschudding mocht hebben, meteen creatine innemen. Maar ook als je aan een contactsport doet. En bijvoorbeeld voetballen is eigenlijk ook een contactsport. Hè, waarbij je dus makkelijk met het koppen, met voetballen en zo. Dan is creatine kan een hele belangrijke bescherming bieden.
1: Goed om te weten.
0: Ja.
1: En eigenlijk het daalt ook met het stijgen van de leeftijd. Dus vanaf een bepaalde leeftijd kun je het gewoon structureel gaan nemen. Elke ochtend die 4 of 5 gram per dag.
0: Ja, het grappige is dat als je ouder wordt, dat het creatinegehalte in de hersenen juist toeneemt. Het idee daarachter is dat dat toeneemt omdat allerlei andere functies verslechteren. Waardoor je hersenen als het ware meer energie nodig hebben om het oude peil te kunnen handhaven. Nu is inderdaad aangetoond dat als je dan creatine inneemt, dat dan het creatinegehalte in de hersenen ook verder toeneemt. Je bloed-breinbarrière, die niet zomaar alles vanuit je bloed naar je hersenen toelaat, om je hersenen eigenlijk te beschermen tegen gifstoffen. En die heeft de speciale pompjes die creatine uit je voeding, die in je bloed terechtkomt, vanuit het bloed die hersenen binnentrekken, om te zorgen dat die hersenen meer energie kunnen genereren. Dus hoe ouder je bent, hoe belangrijker het wordt om het te nemen.
1: Ze zeggen ook wel eens dat je het moet nemen met een heel klein beetje koolhydraten, omdat het dan wat beter wordt opgenomen dan alleen puur in water, toch?
0: Ja, ik zelf doe dat wel en ik neem het ook in met wat eiwitten. Dat schijnt inderdaad dan te verbeteren, maar in die grote reviews, waar dus allerlei studies met elkaar zijn vergeleken en al die data goed door een kritisch zijn bekeken, daar wordt eigenlijk gezegd dat het niet zo heel veel uitmaakt hoe je het inneemt. Je het maar inneemt.
1: Ja, oké. Fijn dat je deze informatie hebt gegeven, Pim.
0: Ja, en blijf het slikken. Hè. Goed ritueel. Elke ochtend een schepje creatine.
1: Zal ik doen. Jij ook dan.
0: Oké,
1: tot ziens.

0: Sergio Mendes. Bekend van Mascanada, denk ik, hè? En zijn Brazil 66 samen was dat Pretty World. Maak samen gewoon de wereld mooi. En pretty.
1: Frank Reuters, bringing you the latest health news and feel-good music. This is Frank Reuters.
0: Uit onderzoek blijkt dat het supplement coenzym Q10 mensen met hartfalen kan helpen. Een overzicht van 16 wetenschappelijke studies kijkt naar de effecten van coenzym Q10 op sterfte, inspanningsvermogen en de hartfunctie. In 8 van deze studies werd sterfte onderzocht. Van de 1049 mensen die coenzym Q10 kregen, overleden er 65, terwijl in het placebo-groep, 1087 mensen, 116 mensen stierven. Dat betekent een 40% lager risico op vroegtijdig overlijden voor de groep die coenzym Q10 slikte. 5 andere studies keken naar het inspanningsvermogen. Hieruit bleek dat mensen die coenzym Q10 gebruikten zich beter konden inspannen dan degenen die een placebo kregen. Op de werking van het hart zelf, gemeten via de linker ventrikel-ejectiefractie, hoeveel bloed het hart dus per slag uitpompt, had coenzym Q10 geen direct effect. Dit suggereert dat coenzym Q10 op een andere manier voordelen biedt voor mensen met hartfalen. Meer gezondheidsnieuws, het blijft komen steeds tussendoor. Dus het beste wat jij kan doen is even lekker blijven hangen. En ook genieten van dit soort muziek. Ja, wij noemen het feelgood muziek. Reageer maar even trouwens op dedonderdagdate.nl. Kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl. En dan kun je ook met ons contact leggen. Hier is Rick James.

0: This is the heart and the brain. They're synchronized, like everything in the body. But when the blood flow to the brain stops, a stroke happens. Sudden severe headache, loss of balance, or slurred speech could be the signs of a stroke. And getting to the hospital within 3 hours can save you or a loved one. The clock is ticking. Learn more at startwithyourheart.com. A message from the Justice Warren Heart Disease and Stroke Prevention Task Force.
1: Gezondheidsnieuws. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het drinken van koffie, thee en cafeïne kan helpen om het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 te verlagen. Onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 188.000 mensen. En zij ontdekten dat alle hoeveelheden koffie of cafeïne het risico op deze ziekten verlaagden. Mensen die gemiddeld 200 tot 300 milligram cafeïne per dag binnenkregen, dat zijn ongeveer 2 tot 3 kopjes koffie, die hadden 41% minder kans op meerdere van deze ziekten om die tegelijkertijd te ontwikkelen dan mensen die minder dan 100 milligram cafeïne per dag binnenkregen. Daarnaast bleek dat mensen die dagelijks 3 koppen koffie dronken een 48% lager risico hadden op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en diabetes in vergelijking met mensen die geen koffie dronken. Ja, dat hoor je wel vaker, hè? Dat koffie en thee zo gezond is, tenminste als je het niet over die 3 heen laat gaan. En ja, ik zou koffie alleen maar drinken in de ochtend, want anders heeft het toch invloed op je slaap. Zeker niet meer in de middag, want bij heel veel mensen wordt het heel langzaam je lichaam uitgewerkt. Volgens mij ben ik er ook een van. Het wordt gewoon heel traag afgebroken. Dus na 5 uur sowieso niet drinken, die koffie. Ja, en groene thee, ik denk dat dat nog wel kan. Er zit ook weer theaïne in, hè? Straks uur 2 van de Donderdag Date met heel veel meer interessante informatie met Jutta Kuller als gast. En Wouter de Jong, orthomoleculair therapeut. En Jutta is de kenner van de traditionele Chinese voedingsleer. Zij praat over intuïtief eten. Nog 1 minuut, hoor je Gacha Gugu. En hang on now, ik zie je zo.

0: We'll be right back after these commercials and news headlines. Stay with us.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file van 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de N307 Hoornkampen bij Lelystad-Bataviastad is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. De

Dit is het tweede uur met ook straks meer gezondheidsnieuws. Tussendoor lekkere feel-good muziek. En je hoorde Jutta Kuller en Wouter de Jong. Dus ja. En ik zei al dat je kunt kijken op de website. Donderdagday.nl. Komt goed. Hier is de band Tears for Fears. Volgens mij heet deze muziek een beetje New Age, denk ik. Het is de extended version. Net een klein beetje langer, dus ook een beetje verrassend. Van hun singeltje dat toch wel een hit was in Nederland.

0: Tears for Fears. Ja, en bij nader inzien, dit was natuurlijk niet hun grote hit. Hè. Dat was Everybody Wants to Rule the World.
1: Gezondheidsnieuws.
0: De populariteit van plantaardige eiwitten is wereldwijd sterk toegenomen. Maar hoe goed ondersteunen ze de spieropbouw vergeleken met dierlijke eiwitten? Een nieuwe studie analyseerde 12 onderzoeken waarin de effecten van beide eiwitbronnen op de spier-eiwitsynthese werden vergeleken. De resultaten tonen aan dat dierlijke eiwitten een klein voordeel hebben, maar het effectverschil is verwaarloosbaar. Vooral bij jonge volwassenen werd nauwelijks verschil gevonden tussen plantaardige en dierlijke eiwitten. Bij ouderen leken dierlijke eiwitten iets effectiever in het stimuleren van de spieropbouw. De onderzoekers concluderen dat het bewijs voor een significant verschil zwak is en dat verdere grootschalige studies nodig zijn. Met de groeiende interesse in plantaardige voeding is het belangrijk om beter te begrijpen hoe verschillende eiwitbronnen bijdragen aan spiergezondheid. Voor nu lijkt het erop dat plantaardige eiwitten een volwaardig alternatief kunnen zijn, en dus vooral voor jonge volwassenen. Een dieet met veel peulvruchten kan de gezondheid verbeteren, vooral bij mensen met prediabetes. Dat blijkt uit een studie onder 127 Chinese deelnemers in Singapore, waarin onderzoekers een caloriearm dieet met extra peulvruchten vergeleken met een gewoon caloriearm dieet. Na 16 weken waren beide groepen afgevallen, maar de groep die extra peulvruchten at, had ook een grotere verbetering in de bloedsuikerwaarden HbA1c en het cholesterol, de LDL en het totaalcholesterol. Dit effect lijkt deels te komen door veranderingen in de darmbacteriën die gezonde stoffen zoals vezels en aminozuren beter afbreken. Volgens de onderzoekers laten deze resultaten zien dat peulvruchten een waardevolle toevoeging kunnen zijn aan een gezond dieet, vooral voor mensen die hun bloedsuikerspiegel en cholesterol willen verbeteren. En hier straks Jutta Kuller over intuïtief eten. Dit zijn de dames, met heel veel plezier van de Dolly Dot zijn het. En

0: fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
1: Nu in het programma Jutta Kuller van de praktijk in Nijmegen. Hallo Jutta.
2: Hallo Frank.
1: Hallo. Hoe kun je nu toch op je gevoel de goede keuzes maken van voeding die bij jouw persoon past, die je goed doet?
2: Ik ben ervan overtuigd dat wij eigenlijk allemaal diep in ons hart wel weten wat bij ons past. De kunst is om je niet helemaal af te laten leiden door wat ik noem programmeringen. Dat wil zeggen, ga terug naar wat lust je in je kindertijd. Welk soort eiwit vond je lekker? Dat is heel vaak een goede graadmeter. Vond je het kippenpootje lekkerder dan het kipfiletje? Of vond je juist dat velletje van het kip heel vies? Gaf je dat aan je broertje door? Was je blij van aardappeltjes? Vond je dat minder interessant? Vond je roomboter super lekker? Dus wat wij lusten, wat wij oprecht lusten, geeft enorm veel informatie over wat bij ons past. Mm-hmm. En dan moeten we natuurlijk zeggen, nou ja, wacht even. Ik lust extreem graag chocola. Past dat dan bij mij? Nee, dat is een craving. Ja? Dus trek in zoet, extreme zoet, is altijd een craving. Trek in brood is ook een craving. Want dat kan een beetje verslaafd maken. Maar als je kijkt naar maaltijden, wat vind je lekker? En dan kun je zeggen van ja, dat weet ik eigenlijk al, maar als ik de vraag aan mijn klanten stel, dan is dat heel vaak een antwoord vanuit het hoofd. Dus nou ja, leverwort lust ik eigenlijk, maar leverworst is ongezond, dus dan noem ik het maar niet. Mm-hmm. Of leverworst heeft een hele slechte kwaliteit, dan eet ik het niet. Maar dat zijn allemaal kwaliteitsvragen, dat zijn allemaal intellectuele vragen, morele vragen, maar dat is niet een antwoord op de vraag, wat lust je eigenlijk? Dus een hele simpele vraag kan heel moeilijk zijn om te beantwoorden, maar die brengt je wel verder.
1: Kun je dan ook jouw cliënten een beetje helpen van inderdaad laten kiezen tussen twee uitersten van kipfilet gewoon zeg maar ja, gekookt ja. Of kipfilet ja. Gebakken? Nou, dat is een beetje ja. Raar, maar
2: nee, dat is helemaal geen raar voorbeeld. Dus het zijn altijd, ik werk met een meetapparaatje, met kinesiologie, maar ik stel ook even vragen. En hoe meer keuze mensen vroeger hebben gehad in hun leven of in de kindertijd, hoe gemakkelijker het is om ook weer dichter bij de intuïtie te komen. Dus als je kippenpootjes echt vies vindt, als je het vies vindt om te kluiven, als je vis lekker vindt, maar niet als er nog graadjes in zitten, laat staan het hoofdje nog te zien is, dan kan het al iets zeggen. De vraag is dan ook, ben je verzadigd van kipfilet? Of zeg je van, nou ja, het voelt als groente eten. Ik heb planten die een stofwisselingstype hebben, die veel meer vlees en vet moet hebben. Maar die zeggen dan, ja, kipfilet lust ik, maar ik heb daarna trek. Het voelt als groente, het voelt zo licht. Mm-hmm. Dus absoluut, de voorkeuren, lust je spek. Ja? Spek eet bijna niemand, niemand durft er nog te eten, maar lust je dat? Lust je een gehaktbal? Vind je mayonaise super lekker? Hoe graag eet je vet? Dat is allemaal super waardevolle informatie.
1: Het hangt natuurlijk ook vanaf. Want als je zegt lust je spek of lust je een gehaktbal. Er zijn mensen die gaan die gehaktbal vol stoppen met zout. En dan zou ik zeggen, nou, als die zo zoutig is, vind ik hem heel vies. Maar als die gewoon gekruid is met op de goede manier, dan is die weer lekker.
2: Ja, en dus bij deze vragen gaan we altijd uit van de beste kwaliteit. Ja? Okay. Dus je kan natuurlijk ook zeggen, gehaktbal lust ik alleen als ik weet dat het beestje biologisch is gevoed. Ja? Ja. Dat is weer een hoofdvraag, dit is weer een intellectuele vraag. En die moet worden gesteld, maar die zegt niks over ik lust het. De bereiding natuurlijk, maar er zijn mensen die zeggen, ja, ik persoonlijk vind gehaktballen bijvoorbeeld niet lekker. Ja? En dat heeft niks met de morele of de bereiding te maken, maar ik lust het niet graag. En dat zegt weer iets. Ja. Dus wij moeten eigenlijk weer een beetje teruggaan naar het kind in ons. Wat een tafel heeft met allerlei keuze. En dan kijken, voelen vooral, proeven. Wat lust ik?
1: En zou dat iets zeggen over wat je eigenlijk echt nodig hebt om je in balans te houden?
2: Ja, het is al een hele belangrijke stap. Want dat wat je lust, past ook bij jou. Ja. Nogmaals, ik heb het niet over cravings. Ja, dus chocola is een craving. Broodjes kaas is een craving. Er zitten stofjes in die ons letterlijk een klein beetje high en gelukkig kunnen maken, maar dan is het een craving. Maar ik heb het vooral over echte maaltijden. Ja, als je AVG'tjes lekker vindt, nou ja, dan zegt dat al iets. Als je stampotjes lekker vindt, als je erwtensoep lekker vindt, maar dan eigenlijk zegt, nou ja, zonder spek vind ik het niet interessant. Ook dit zegt iets.
1: Hm.
2: Ja? Dus het is voor een stofwisselingstype die eigenlijk meer koolhydraten dan vlees nodig heeft, niet mogelijk om zich over te eten aan vlees. Ja, dus als je het niet lust, dan past het ook niet bij jou. Maar als je het wel lust, past het ook bij jou.
1: Het lijkt me toch heel moeilijk, hoor, om dat verstand dan uit te zetten. Dat je dingen weet van, ja, dat is misschien toch niet zo goed voor me, maar dat je dat niet meer voelt.
2: Ja, en dat is volgens mij wat ook steeds moeilijker is. En dit is ook misschien waarom ik überhaupt werk heb. Omdat wij dat niet meer weten of voelen. Wij worden zo afgeleerd. En soms ook met de beste intenties. Maar stel je voor dat je ouders beslissen, ja, de beslissing nemen om vegetarisch te eten. En jij als kind moet meedoen. Dan is er natuurlijk een gigantisch taboe op vlees. En je kan niet ontdekken of je dat lust. Andersom, ik heb een vriendin. En zij is dochter van een slagersgezin. Maar zij is helemaal geen vleestype. En zij is opgegroeid met heel veel vlees. En ze had altijd een soort van weerstand. Dat is het meest moeilijke, maar dat is een vraag die kan niemand beantwoorden, behalve jezelf. Wat lust je eigenlijk? En anders probeer het uit. Ga maar een week met spek en ei ontbijten. Kijk maar hoe dat voelt. Ja, en als je dat al denkt van, oh, bah, nee, dat smaakt me niet, dan heb je ook al een eerste stap gezet.
1: En ook kijken hoe het valt natuurlijk, neem ik aan, van hoe voel ik me nou een uur later, toch?
2: Ja, exact. Hè?
1: Ja.
2: En daar is ook weer, kijk, de eerste vraag is, wat lust ik eigenlijk? Ik ben daar zo van overtuigd. Je kan jezelf niet overeten aan vet en vlees. Dus als het bij je past, dan is het ook oké voor jou. En ik heb het niet over bewerkt vlees of over sausijsbroodjes. Dat is iets anders. Maar als je het idee hebt, je kan elke dag zalm eten, dan zegt dat iets over wat bij je past. De kunst is om daar ook eerlijk tegen jezelf te zijn.
1: Ja, en niet te veel af te wijken. En inderdaad die voorgeschreven programma's te volgen, maar inderdaad ook bij je gevoel te blijven. En misschien dan een heel klein beetje hier en daar een mix. Of dat je toch een bepaalde keuze maakt van, oké, dan kies ik niet voor varkensvlees, maar kies ik voor kip of rundvlees. Dat zou wel kunnen op basis van je verstand.
2: Ik zeg dit vanuit een... ik was heel lang vegetarisch. Dus ik zit al nog steeds meer in het stofwisselingstype wat vegetarisch kan eten. En toch raad ik bij het desbetreffende stofwisselingstype aan om meer vlees te gaan eten. Hm. En daar is heel belangrijk dat je een groep hebt. Die heet rood vlees vettype. En de naam zegt het al. Die kunnen dus niet verzadigd raken op basis van mager vlees. Dus die kunnen natuurlijk zeggen, ja, ik heb gehoord, kipfilet is gezonder, want er zit geen vet aan. Maar die lijden letterlijk honger.
1: Mm-hmm.
2: Dat is een beetje alsof je een Eskimo, Inuit, is natuurlijk correct tegenwoordig, Inuit zegt, je mag geen zeehond meer eten. Je moet een mager stukje vlees kiezen.
1: Ja.
2: Dan heeft hij een heel groot probleem.
1: Ja. Oké, okay, Jutta, nou, dankjewel voor deze wijsheden en ook ervaringen van jou over het intuïtief eten. Meer bij je gevoel komen qua eten en de goede keuzes maken die bij jou passen. Het is een hele weg. Oké. Okay. Dag.
2: Dag.
0: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.

onderzoek laat zien dat magnesium L-treonaat de slaapkwaliteit en alertheid overdag aanzienlijk verbetert vergeleken met een placebo. In de studie kregen 80 mannen en vrouwen van 35 tot 55 jaar met slaapproblemen gedurende 21 dagen of 1000 milligram magnesium L-treonaat per dag of een placebo. De deelnemers hielden een dagboek bij en ze droegen ook slaap- en activiteitstrackers om hun slaapkwaliteit en het dagelijks functioneren te meten. De groep die magnesium L-treonaat kreeg had een betere en diepere slaap en ook remslaap dan de placebo-groep. Daarnaast voelden zij zich 's ochtends alerter en hadden ze een beter humeur dan de mensen die een placebo kregen. Uit de dagboeknotities bleek ook dat zij meer energie en een betere productiviteit overdag ervoeren. Ja, je hebt vast wel eens gelezen over magnesium natuurlijk. Maar blijkbaar de vorm die echt goed is voor de slaap is dus magnesium L-treonaat. En zij kregen in de behandelde groep 1000 milligram. 1 gram dus per dag. Ik denk dat ze het in de avond innamen, maar dat staat niet in mijn berichtje. Volgens mij wel. Kan niet anders. Of een uur voor het slapen gaan of zo. Oh, dit is ook zo'n goed nummer trouwens, hè? Ik denk dat je dit herkent direct. De band D-Train. We hebben straks nog in dit programma Wouter de Jong. Die komt nog over zware metalen praten. Hoe krijg je die je lichaam uit? Via vezels, zei Pim Christiaans in het eerste uur. Ik ben benieuwd of Wouter dat ook zegt. Eerst hier, Walk On By van D-Train.

0: Wouter de Jong is bij ons. Hoi Wouter.
1: Hoi Frank.
0: Ik ben benieuwd wat je eraan kunt doen om te voorkomen dat zware metalen zoals lood en kwik die in je lichaam zitten slechte effecten hebben. En kun je ze eruit werken op een bepaalde manier?
1: Nou, een manier om eigenlijk heel veel zware metalen, niet alleen deze twee, uit je lichaam te weren, dat is door middel van zweten. En dan moet je echt wel serieus zweten. Dus denk aan een sauna. Het liefst nog een infrarood sauna, want daar kun je behoorlijk lang in zitten. Kijk, een gewone sauna na een kwartier, dan wil je er wel uit. Maar een infrarood sauna kun je gerust een uur in zitten. Met pauzes misschien. En wat je dan zou kunnen doen, is voordat je de sauna ingaat, neem je een vitamine B3 in. Dus een niacine. Niet een andere variant, de niacine moet je hebben. Ja. Nicotinezuur, waar je dus een flush van krijgt.
2: Ja.
1: Daar krijg je die flush, dan zit je in de sauna. En nadat je uit de sauna komt, ga je bewegen. Dus waarbij je je lymfe actief maakt. Bijvoorbeeld trampolinespringen met zo'n bellycon trampoline. Nou, dit is een protocol van, als ik het goed zeg, een Japanse arts. In ieder geval een Oosterse arts. Om zware metalen uit je lichaam te krijgen. Door middel van zweten. Dat werkt echt heel goed voor aluminium, cadmium, lood enzovoorts. Maar bedenk wel, als de zware metalen in je vetcel zetten, in de adipocyten, ja, die worden niet zomaar eruit geknepen door een beetje zweten. Nee. Dus ook een calorisch tekort is wel van belang. Als je alleen maar aankomt, ja, dan gaan nooit die zware metalen uit je vetweefsel natuurlijk migreren naar de lymfe en de bloedbaan of via de huid eruit. Dus calorierestrictie is ook erg van belang. En natuurlijk de ontgifting. En dan wil je de lever ondersteunen en de nieren. Nou, Nature's solution to pollution is dilution. Met andere woorden, zorg dat je veel water drinkt. Zuiver water, dat is van belang. Ja. Met mineralen. En de lever kun je fantastisch ondersteunen door glutathion te verhogen. Dus je kunt glutathion eten. Bijvoorbeeld asperges zit het in, avocado zit het in. Maar dat is therapeutisch niet echt interessant. Dat is te laag. Dus je kunt de precursor van glutathion pakken. Moet je bijvoorbeeld denken aan N-acetylcysteïne, NAC. Ook wel bekend onder het medicijn fluimucil of lisomucil. Glycine, is ook een hele mooie als precursor voor glutathion. En dan hebben we ook nog pure glutathion die je kunt slikken. Maar dat wordt vrij slecht opgenomen. Dus dan moet je denken aan de gepatenteerde variant S-acetyl-L-glutathion. Wel een prijzig goedje, maar wel zeer efficiënt. Nou, als je dat allemaal doet en je hebt geduld en tijd, dan is het mogelijk om die zware metalen langzaamaan uit je lichaam te detoxen.
0: Ja, ik denk ook wat je net als eerste zei, dat je naar de sauna gaat en die flush veroorzaakt met vitamine B3 en niacine, dat het een langdurig proces is. Eén keer niet genoeg, maar je moet misschien wekelijks 2 keer gaan en dat was misschien wel 8 weken, hè, zoiets.
1: Klopt. En je moet ook serieus zweten. En ook wat ik zei, je moet wel in een calorisch tekort zijn. Dus stel je hebt 2000 calorieën nodig, dan moet je echt 1800 eten of minder. Dat er wel opgeruimd kan worden. Dat het uit je weefsels kan komen. Dat vergeten veel mensen.
0: Ja, en je wordt trouwens knalrood dan, hè? Je ziet natuurlijk door de flesje alleen al.
1: Kijk, ik heb het ook niet vaak gedaan, maar ik heb ook zoiets in de sauna. Mensen lopen elkaar toch niet helemaal aan te staren. Dus als je daar nou rood zit, ja, geven mensen daar echt wat om?
0: Nee,
1: denk het niet.
0: Komt door de warmte, kan je zeggen.
1: Ja, daarom. En het is ook niet urenlang, hè? Het is misschien 20 minuutjes max en dan trekt het weer weg.
0: Ja, en je nieren ondersteunen, waar denk je dan aan? Is dat, ik noem een kruid, gulderoede, solidago?
1: Helpt allemaal, maar het belangrijkste is gewoon echt water drinken. En ook hier weer, kijk, als je je lichaam niet te veel belast, dus met calorieën, met een hoog eiwitdieet, belastende stoffen, ja, dan zijn de nieren eigenlijk heel goed in staat om dat allemaal te doen. Dus ook weer belast het lichaam niet met

0: andere woorden calorische restrictie. Zorg voor veel water. Je kunt ook denken aan kruidentheeën. Denk aan guldenroede, wat je net zei, of bepaalde supplementen. Astragalus is bijvoorbeeld ook een hele mooie voor de nieren, vanuit de Chinese geneeskunst. Ja, zo zijn er wel meer kruiden hoor, die je kunt inzetten voor de nieren. Citroen is ook een hele mooie. Gewoon citroenwater. Limoenwater werkt ook.
1: Heb je ooit in onderzoek gezien dan of mensen dan effectief die zware metalen kunnen kwijtraken?
0: Nou, ik denk dat dat heel moeilijk te onderzoeken is, omdat iedere persoon natuurlijk verschillend is. En het is niet te standaardiseren hoe goed iemands lever werkt of hoe goed iemands nieren werken. Dus ik denk dat dat heel lastig wordt in onderzoek, maar dat je wel case studies daarvan kunt maken of case series. Dat is wel mogelijk.
1: Ja, en NS1, hè? Dat je één persoon een voormeting doet, een nameting doet.
0: Ja.
1: Ja. En die metingen kunnen misschien met bioresonantie, denk ik, hè?
0: Kun je ook doen. Kijk, je kunt alles oppakken. En uiteindelijk is het belangrijkste dat je geen klachten meer ervaart. Je kunt ook nog kijken naar de antagonisten van zware metalen. Denk bijvoorbeeld aan de antagonist van aluminium, dat is silicium. En dus zorg dat je silicium binnenkrijgt. Of selenium is ook een hele belangrijke om zware metalen uit je lichaam te krijgen. Omdat het een antagonist is.
1: Ja, de tegenhanger.
0: Ja, exact.
1: Oké. Heel goed, Wouter. Dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Did You Take My Breath Away van Queen. Niet echt bekend, hè? Maar wel mooi.
1: This has been another transmission of The Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, thedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Ja, ik wens je het allerbeste en ik zie je gewoon volgende keer weer terug. Inderdaad, dezelfde plek, dezelfde tijd. En de laatste voor vanavond als een soort dessert is van de Manhattans. And just one moment away. En ik ga je weer zien. Hoe dan ook, ik hoop gewoon weer hier bij de volgende donderdag date. Veel groetjes en tot later. Doei!

0: Straks op Radio 80, de Flashback Show.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
4: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

Welkom bij de Flashback Show. De Love and Spoonful, daar begonnen we mee. En I am on the road again. Ik ben niet alleen, er loopt een heel peloton soldaten achter me aan. Oliver's Army, te weten. Elvis Costello.

Elvis Costello en Oliver Zami. En het is tijd voor onze vaste rubriek The Musical. Ingrid, die is even aan het helpen in het timmerdorp. Die is verkleed als piraat, notabene. En wij luisteren naar Tsjechov en de Pushkinprijs.

Ik ben in 1860 in Taganrog geboren. Een kleine stad in Zuid-Rusland. Mijn grootvader was nog lijfeigene en mijn vader had een kruidenierswinkel. Hij was zeer godsdienstig en sloeg mij en mijn broertjes dus vaak. Pardon, een kleine verkoudheid, het is niets. Ik ging naar het gymnasium terwijl mijn vader failliet ging en naar Moskou vluchtte. Na mijn eindexamen studeerde ik daar medicijnen en begon te schrijven. Grappige verhaaltjes in tijdschriften om geld te verdienen voor mijn familie. In 1882 schreef ik 56 stukjes. In 1883 meer dan 130 en in 1884 werd ik arts. Langzamerhand ging ik minder schrijven, maar beter. En nu, in 1888, heb ik zowaar de Pushkinprijs gekregen. En ik kan net als Lord Byron zeggen, op een ochtend werd ik wakker en merkte dat ik beroemd was.

ze weer. Formatie America. U raadt nooit waar ze vandaan komen. Dat was I Need You. Ik heb George Benson in de koffer meegenomen. En dat was de 12-inch versie. En die gaat u nu beluisteren van Give Me The Night.

Beetje rare tekst vind ik als ik erover nadenk. George Benson en Give Me the Night. Wilt u de nacht even aangeven? Ja, dat kan toch nooit? Afar. Volgende patiënt. Firefall. Cinderella.

In vaktermen noemen we dat een gouden oude rood-wit-blauwe. Dat was Lisbeth List met Victoria. En dan nu Chicago, een van hun mooiste. You're the Inspiration.

klinkt bijna als een gospel. Wat een prachtplaats van de formatie Chicago, Jordy Inspiration. En we gaan naar de lange rij platen die gebruikt zijn voor jingles en commercials. Nou, deze internationaal voor diverse commercials. Ja, het is al een prachtige tekst. I have the time of my life.

Bill Medley en Jennifer Warnes en I Have The Time Of My Life. Misschien heb jij het ook wel eens als je zo lekker naar dit programma zit te luisteren in je luie stoel. We gaan naar Gloria Estefan en I Can't Stay Away From You.

0: Dat was een stalker. Strikt letterlijk genomen natuurlijk wel. I can't stay away from you, Gloria Estefan. Was dat tijd voor een gouden ouwe rood-wit-blauwe?
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 flashback.
0: Benny Nijman.
2: Waarom fluister ik je?

triest dat hij ons zo vroeg is ontvallen. Benny Nijman, hij maakte zulke mooie liedjes. Ja, de Pointer Sisters in een auto waarin je niet hoeft te schakelen. It's totally automatic.

No way to control. It is totally automatic. Ja, alles dat gaat tegenwoordig ook allemaal computergestuurd. Maar toen deze plaat werd gemaakt, toen moeten ze een vooruitziende blik hebben gehad. Want deze is nog uit de jaren 80. Wilt u dat geloven? Een country classic. Ook een vaste rubriek in dit programma. Hier is Dolly Parton. MUZIEK

0: Dolly Parton. And you are my inspiration. En u hoort het al, de tune die loopt alweer. Want het is weer tijd om het eerste uur af te sluiten. Ik zou zeggen, tot straks. Bij het tweede uur van de Flashback Show. Dag.
1: Dag, kale kikker.

0: @velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

bij de Flashback Show. En Buck Owens bracht een ode aan mijn geboortestad Amsterdam. En de eerstvolgende in de rij, dat is Manfred Mann. En die woonde om de hoek bij Greta Garbo.

Fredman. My name is Jack. En we gaan weer naar een andere naam, namelijk My Fair Lady. Die musical is nu aan de beurt en het track heet Zalig Zijn.

Uit My Fair Lady was dat zalig zijn. Jackson Brown, ja, die staat 's morgens misschien wel heel vroeg op om ze te zien. The Colors of the Sun.

Jackson Browne en Colors of the Sun. Dan nu The Middle of the Road. En dat gaat over iemand die zich wel als meisje voordoet, maar niet zo geboren is. Dat noemen ze dan een transseksueel. En dat was The Talk of All the USA.

0: In Amsterdam wordt de Pride Week weer gehouden. Ik dacht, nou, dan pakken we dit plaatje nog maar eens een keertje. De tolken van de USA van The Middle of the Roads.
1: And now smooth listening on the Big Sound Station.
0: Dat bedoel ik dan maar. Ray Charles en Georgia on my mind.

0: Train en Hey Soul Sister. Wij zijn het zonnetje op je radio.
1: Ja, zonnetje op je radio.
0: Hey, ik hoor een bekende stem. Was je weer terug, meid?
1: Ik was weer terug, hè.
0: Gezellig.
1: Gezellig, hè.
0: En hoe was het daar? Bij alle indianen en gangsters en...
1: Bij alle piraten.
0: Piraten.

0: zat dat nou, Ingrid, met die schatkist? Want daar ben je nog steeds niet achter. Jij had een schatkist meegenomen?
1: Ik had als piraat een schatkist meegenomen. Die heb ik in mijn hol.
0: Oké.
1: En het is van de baas, maar die weet niet waar.
0: Oh. En die kist is nog steeds zoek?
1: De kist is nog steeds zoek.
0: Oh.
1: Ik heb hem ergens verstopt en ik ga niet zeggen waar.
0: Doe je goed. Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti. Se bastasse una canzone. Ik lang moet oefenen hoor, op dat zinnetje.
1: Ja, daar heb je echt lang op geoefend. Ja.
0: Maar het is eruit, en daar gaat het om. Wij zijn het zonnetje op je radio.
1: En het zonnetje in huis.
0: Ja, als die radio thuis staat tenminste, want ik kan ook onderweg luisteren.
1: Onderweg.
0: In de auto.
1: Overal, hè?
0: Overal. 105.9.

Esposito is dat. En mijn bijzonder Papa Chico. En de muziek gaat weer lekker door hier op 105.9. En dit is Toto, Afrika.

Toto. En Afrika. En daar is het nog warmer als hier op dit moment in de studio. Deze mensen die gaan ondanks de tropische dagen op zoek naar een meisje. Cherchez la femme.

Blizzard's original Safana Band was dat. En hij dendert maar door. Soms een wisselvallig dagje er tussendoor, maar dan weer verder. Heerlijk zomerweer. Hier is de Summer Train van de Sandy Coast.

0: TBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. De dino-glijbaan die 41 jaar lang in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare stond, wordt vervangen. De geliefde Stegosaurus was niet alleen in slechte staat, hij voldoet eigenlijk al lang niet meer aan de veiligheidseisen. Er is inmiddels ook een nieuwe dino-glijbaan gekocht. De oude komt niet bij het grofvuil, maar wordt opgeknapt en komt terug ergens in de stad, puur en alleen als kunstwerk. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbosse zeewering door afslag van het strand. De huidige locatie is volgens de eigenaar niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Lukt dat niet, dan vreest hij dat het paviljoen permanent de deuren sluit. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Now usually I don't do this, but

0: uitgaansagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, De Egmonden en Schorel. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Zij vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en grondzet van vertrouwen in de toekomst. Daarom de viering op zondagmorgen 12 juli om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Wat is genoeg? Een man heeft alles en wil nog meer. Tot er een vraag klinkt die alles stilzet. Waar deze parabel de drang naar meer ontmaskert, vertraagt Messiaan de tijd en opent zo een andere maat van leven. Ook deze zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op ecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is zondagmorgen 12 juli om 10:30. Voorganger dan is Mark van der Laan. De muziek wordt verzorgd door Margriet de Vries op piano en Jan Goosensen op orgel. Iedereen is van harte welkom. Zondagmorgen 12 juli werkt aan de dienst van 10 uur in de Dorpskerk van Schorel een bijzonder trio mee, het Grenstrio. Het Grenstrio wordt gevormd door Ed Stokman, Maartje van Huisstede en Jeroen Gerritsen. Zij zingen bestaande gedichten van Hans Andreas en Mark Boog, waarvan Ed Stokman de teksten op muziek zette. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zonnige week.

0: Regio-nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Radio 80 Nieuwsboulevard.
1: It's called At This Moment.

If I could just hold you.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig, maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Torstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.